0: Betrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, nee, nee. Het sy gat gesien. Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy doem nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bieke. Gee my nog een bieke. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bieke vas.

0: Kom luister nou kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: Nee, het gaan nie werk nie.
1: Wat?
0: Dat is alles met oorskiet.
2: Nou ja, kyk hoe Jannie sê vir my, vanoggend is het maar baie koud daar by hom. Hy sê toe hy die oond oopmaak om te kyk of die hoender gaar is, toe trek die hoender sommer die deur toe. Christus sê vir my daar in Babbertons wereld, is het een sonskyndag al by hulle 6 grade minimum en een maximum van 18. Hier by ons in laaiplek op die oomblik 13 grade en son op na 18 toe en hier is een koue front wat een bykie inwaai, maar nie te erg nie. Kom ons gaan een bykie luister na Mac Davis wat een tribute doen aan Elvis en dan is het Pieter Price met Bedaar en dan gaan ons ook luister na Tolle van de Merwe hoe hy die rekkie beskryf op die grens.
3: I'm a songwriter. You know, back in the late 60s, Elvis had become restless, and he was tired of releasing the same old weary soundtrack music from his movies. He wanted to perform again, connect with his fans face to face. He let it be known that he was looking for some new material and some new writers. I guess I just happened to be in the right place at the right time. Now, we ended up with 3 million sellers in a row in the ghetto. Thank you. Don't Cry Daddy. And this one, which is aptly titled for this show. Memories pressed between the pages of my mind.

0: Owen Susak, Lanka begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check hier die nuwe wiele, man. Kom loer gaga, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Gally Kletter was een oud man, ik mijl op zijn kop gehaat. Ben vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gezien een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoeken bikkie vroom vroom petroltrak. Zoeken bikkie zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is een verbond met die vader. Ze vat naar mijn hand. Het genoeg.

En het wens voor jou september op jouw vensterbank. Mag geluk en zin voor jouw leven raak. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal altijd bij mij groeien.

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer niet zachtjes aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

verhaal. Als je hard werkt en dan slaapt, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jou voeten lossen ander spoor als jy lief. Lief jy met alles.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: Bokkaje leek goed vandaan, Bokkaje is mijn dood.
1: Zij. Hallo Charlotte, hallo Petru, hallo Nita, hallo Annette. Ja, jullie allemaal wat ingeskakel is. Welkom, Danny Joey, jy moet lekker saamluister. Ek is blij dat gaan goed met jou ook, ne? Nou toe. En die amigos, kom, hulle moet ook een draai kom maak vanavond. En ek het een heavy dag gehad. En ek het nou eers geëet. Nou die van julle wat wonder wat ek geëet het. Een heerlijke skaapafval. Mense, was lekker. Nou ja, nou weet julle ook. Die van julle wat nie eet nie, ek is jammer. Julle moet maar kreef eet. Oké. Of een ijsbein. Nou kom. Water in my mond nou. Ek gaan nou eers koffie drink. Nou kom julle. Hier is hy. Lekker vrijdag aan jou vierkie brand hoog. Hallo Wessel. Hallo Petru. En ek weet Wessel is alweer lekker vierkie gemaakt. En het is amper weer tijd vir Petru se seepies, ne?

Bring jou sissie saam. Dit is wat dit is. Dis hoe dit werk. Bring net jou sissie saam. Mens weet mos nooit, ne. Ja. Nou toe. Bring jou sissie saam. Nou ja, mense. En, wat kan ek sê? Ek gee jou vleisie lekker gebraai. Ek weet jy het gebraai, man. Nou ja, geniet het net. Wessel! Die boobaas braaier, hy mag, want hy kan. Ja, dis vrijdag aand, hy doen het goed. Hulle het een keiergast daar so, en hulle moet het geniet. En, waar was Peter nou al, ek gaan seepies kyk het. Die vier moest nou al lang al uitgebrand. Ek is jammer, ek was bykie laat. Beter laat is nooit, ne.

Hé, hey, wacht. Daar ligt die voor die klokkie. Dat is 5-6 ons waar haar staan. Mijn vrouw gaan voor die naweek. Wacht, mamie!

Dankie, Dana Wonder, nou toe. Ja, een aangename mens, baie, baie aangenaam, inderdaad. Nou toe julle, wat die muziek gaan is nog goed. O ja, Magiel het gesê, ons moet vir hom kom keier daar in Namakoland. Nou, wie gaan saam keier?

Dit was natuurlijk Jan Raap geweest. Hij woont daar op Niekerkhoop. Hij en zijn neefie boer samen, want hij toer baie om te gaan optreden. Maar het is zijn plaats. Ja, zijn neefie werk voor hem. Het is een mooie combinatie daar zo. Nou ja, Irene, ken julle? Hij is natuurlijk Aram Tas. En ja, wees rustig.

lei di Blaupunkt se voglio un tobù. En als leester voor Elvis een koersdoe. En die oude brein oude vrede die mijlen stuk voor stuk op.

Vriende, ek gaan nou moet groet. Dit is 'n bietjie laat. Die ou is moeg, jong. Harde dag gehad. Nou toe. Hierdie volgende enetjie. Sommige van almal van julle vind nog lekker wakker is.

Ons kader die begin nie altijd dadelijk nie, maar dat maak ons nie van ons slechte mensen nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook kies er van, sit ons aan besin oor die dingen in die leven wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fout, maar dit is ons normaal. Gelukkig kom ons daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dit ook ek nou dat alles wat gebeurde daar is. Ek dat zeker goed is wat ik wens ik omgekeerd het. Maar die leven werkt zo niet en tenminste tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor dit alles wat er al voor mij betekent. Het is wel je minder zat, ek wil hier dat jullie moet weten. Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net als onze eerste rivier. De liefde is er in de maand toch als het team. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat wat zak maken. Plek voor plannen en verdromen, gewoon krak. Ik ben nog in die daad tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven, of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik een